0: Dus om op in de rolet, uiteraard. Kadadagat.
1: Piani?
0: Ja, zin dat ik zo trak moet zitten.
1: Het is ook een pinnico zet het zieken ze goed. Het is ook een goed aan, een pisma de
0: poets.
1: Het is een zakpelaar festival. Ook je te maas in het lennar te dan de koor. Het is een cultuurfrietum, ik doe het niet. Ik doe het niet. Maar cultuurder is het is ook zo zarebaat. Een beetje zak, ik ga daar als een nava goed in het aardig tussen elkaar. Sidig is bestangen erop, ik ga hem op. Dus onnog goed in het aardig.
0: Goed in het.
1: Ida ko tare no tes tawo da 1500 pinne tesen ekhwana tawo do pinges qangerna anna yaraq tawo 1600 ketiklaist appismatus aktullere tas 1730 hinnarik ida ko tani ta minna marlo appittusasma mo ta surprise rappo ta pissangena 1945 amisut angenam appidaruma pata Dus Miki goed. Miki moet zeggen wat te maken met een puntje.
0: Zie goed.
1: Die
0: maakt toch zo'n maga. Doe.
1: Als je het
0: Dat is het. Yes, toch is zo of misschien niet dat lukt ik hier. Amsterdam nam daar
1: maar. Jullie maar met onder het tap op ik dan naar aan.
0: Yes, Nick. Yes, dat ging op op de miljoen zin.
1: Het doet er pa.
0: Akkaat.
1: Tegen na.

0: zonder voor taak, uiteraard naar minder zo'n nog. Yes, en ik zie het rapport hier.
1: Het is een gang in 2 dagen, en dat is een beetje taal. Ik zag het ook kapot met een vierdag Sound of the Dam. Ik wil tof te me. Ik moest het put, ik moest het kamer put, maar zeg maar het is niet bij saai op. En kan ook zo'n andere zak om is het daar zoek het
0: is. Ja, daar maar put het in zoek het zo zo.
1: Dus ik moest het af en mee toch toe meisen. Ik moest het sorry wat. Daar er nog toe doe ik. Toch op het ook aan te zeggen. Daar maar te zeggen dan in mijn toe nagen. Studium in muziek eraan. Het is hem. Er is nog zonder te zeggen. We zingen gaan naar het. Toch wat daarom.
0: Kan het doen dat er doen? Heb je eruit?
1: Op 7 vlijzer aan met de Henny Kwist. En doe dat bij het.
0: Matering wak.
1: Tegen na.